0: Cún gáthead, agus gáthead a gáthead a sábáthead a sgúid a íd stáu gánda tígan. Ag maad stáu dhe múli átis gnót a gnót a hén tígis a hén mámen a hén sgúid a yóg sgún stúmdunú mag a hén sgúid stáu gánda tígan ag a hén stúmdunú neu jad a dítax wapat a hén dhe bskáthead a hén gnót a gnót a hén mámen a hén sgúid a yóg sgún nístunú mag a hén jad a íd sgúid íd stáu gánda tígan ag maag nion dain jís dítax na USG sgúid maag wadá sáu that's the Quebec Cup with the Dabs can and Jish can make a wapata a Dabs can Jish can not take notes.
1: Hello, my name is Julian Gilpin. I'm going to go to Winchcog and Stoma with the Montreal Radio.
0: Ook maak ik het de witmaligheid, zij heb precies dan ga je spits en dus gaan de dat is er nog tegen ons wat hij en nou sab mijn back stem dan ook dat zij ga spits hij het stuurt daar zo naar nou hij ga het die hem zag tegen ons ga hij Quebec is die en ze gaan dat dat hij mijn ga ze gaan het stuur gaat dat ze en dat die die sah tagnu gande Winnipeg sah jaji jaji sah tagnu ska as tio de Quebec wes abasad gan I in the sto datum dro chen datum dro square kilometers sah jaji sah tagnu ga ok mino da I big stop I my I big stop sab mina I nisto no nesta nis I jiwasan big stop sab mina I nisto no nesta here guys sweet said stio stasun agunoji ga ga ustagnot ska ya gam skagnot so ga chinga so do ya the Soviet Union ok ota ya nis ni so chen datum nomi nest sab ga spitz at so stasun agunoi ha ji ya ji but him ji ya but tech ga ya I am skadel da ban ji ni tach ga and ji bits ya ega when eti daten ga me got ze bei da na na get start ga nyo el quis I de lack me gan sik ga ji ji putsen ga he skedel da ban ji stab se da el quis I nem de no ni sos da he when ji ta he ji want tals up mat siwen el ga he ja ga we sa ni so chen da tum de no when ji ta he ji wi wi tsog no tsog de lack me gan sik el kam sti ga ga ji I win ta no ga stíke maga ye ne bihkan de detse stí he sugno tegno tse ye sagadja ye uga bimbi he stí he ji he ji he ji but he ji but danje danom he ji uhtsug uhtsugan guiden ook moeke hij niet zo ten dat toen mijn eerste nog beker hier ga switchen dus je zat zo nog nou hij had Charles maar hij had Justin Trudeau ga wie te ga je ook nog hij had de nu gaan schrik ga je ook ga je hij dan je dan hij had Charles maar ook wel hij hem hier te maar just zo hij Mary Simon ga je dat ook om in hij dat is kunnen hij stuurt zat zo ga switchen ook nog hij kan wagen ga je ga wie hangen nooit ga wie mag nooit ga niet te maar hij square hij had Charles maar kan dat hij had je nibu je Nigan stod na yu kan wage ga ich down I gonna new I have bus the joy dan guys speak on the that is gonna take notes.

0: bí é buhí dat. Ge mórsin zidá te bí é buhé go weintit ga ga dedí set sedá. Mag an tenna gasan dá mu gan dit mó in tenna gasanga goirí esí déta gomhéad ná. Ní go weán an it sin go mat an ná ga sem sá de we. Ik heb het in Oxen, ik heb het in de gasten. Ik heb het in de gasten. I go and get Peter boy hired. I minister Mandy Gall Maskey. I go and have Naska Newt Chan who got minas waistcoats. What's yag got Peter and now it's got Chelz Mahakan. I go. They have it set. Ex-guy, nothing to do. I met I really said chat. I go and get square. I go and get it set. I'm going to see data. I met them to see Peter and now it's in Parliament.
1: I'm going to go to the bathroom.
0: Morsen die meta. Mors, wat zei je? Gij dabbet zijn als journalist. Aten hem, als ga die plannen en als die weet meen, de badzimon, ze dood de meen ook. Ja, we zijn die snacks en na dit man. Aten nals met zei je. Wat hij heeft, Tessie heeft spat. Ja, we zijn die snacks en aan dit man de badsma. Moors gaan ze meten. Kijk, even als twee dan. Het naast hij heeft, ja, met zeven, hij heeft spritz gaat nou zij heeft. De badsma heeft door de mat. Moors en die snacks en hij heeft. Goeisje heeft door de mat. Kijk, met ze die meet, God gaan ze ze weer zabbel zien gaan. Moors en die weer houdt. Danny Dabit Sidoz or Zeeds, I have. So we Dabit Simgods or Zeeds in the interview process at Odoman. Most of the meat that major cheese snacks and I say, Jimmy Jay, the man. This is where I knew us from most intimate and album gods and Zeeds.
2: Ik ben een heel betoek, een heel betoek, Stefan Gunner, de Amodek, denk eens, snaggen iets over dat soort ogen, de badgemoso, dat op CBC, je weet nog dat. Zo kan je de rest, je hebt net een schis, wat je in Chicago hebt, je bent mega, je is gewoon de badgemoed. Ik heb een gewichting op Schis. Ik heb een gewichting op World Cup. Ik heb Noorwegen, Nisak, Brazil, England, Mexico, I have a World Cup, Portugal, Spain, Belgium, and Yanano, the Pugin Gospitza. I have a bus, Medwellen, and this is the Medwellen.

Ook mijn kijkers, de witte maatregelen die de Nederlandse bombardementen zijn, de rode USC's. Uiteindelijk is de meeste webmaxters gewoon de witte en hij heeft zich gewoon een traditional gathering. Hij is gewoon een

还是这位沙漠跟我搞一下这都阿斯顿纳斯达要搞完这位也没有搞完一下这的比特别好多哎呀不自问哎呀 school commissioner 我的 Mr. Snitch 我跟他说哎呀这哎呀我不知道哎呀这个人都阿斯顿纳斯达我的 Mr. Snitch 哎呀我们是你要工作的你要你要去思考的北京的批评哎呀这个是为他跟我比他们更多的批评我跟他说哎呀这个都阿斯顿纳斯达这个哎呀你是的你是去思考的大部分的批评哎呀大部分的人我要思考的哎呀我要我要我要我要我要我要Ook, mijn mag wat hij met technisch is gewoon tegenoet zijn basisgen en hij safety course ga hij we uiten koga wanneer zij hij gewoon hij zet door tegenoet zijn backstage is kostere mijn mag hij niet zo zet door tegenoet zijn uga course zijn next chap is kostere ik ben ook dit zij hij zet bombichtado ga we u hij Philip Herwabenu kijk mag hij Stanley Mianskem hij dapschken de met technisch abers lage hij goed is goed door Okay, the way it's at the mega Stanley Mianskem, I have Skadi, I have Takapzamo, Maga, I have Skadi, I have Jason, I have Skadi, Sunamo. Okay, Mats Theo, the Miss Tisney, so great, and why I have Namdenunt Dog, or I have Jedan Studog, or did I have you, I you, Miss Tisney, Ichtawan, Miss Tisney, the Bates Esso? I wonder why I had Nest, I had just costed a Pupisum said that Stabitaganots and Gajik Spananots, Pisum Saga. Behem again, Yang just costed a Skudu Dagon, I had track and field. Everyone knew I had Pish, Joy, Danish, Bumbitayogon that you sit.

Ik ben naar Zwitserland gegaan. Ik heb een zwanepie. Ik heb een moekschild. Ik heb een zwanepie. Ik heb een zwanepie. Ik heb een zwanepie. Ik heb een zwanepie. Ik heb een zwanepie. Ik heb een zwanepie. Ik heb een zwanepie. Ik heb een zwanepie. Ik heb een zwanepie. Ik heb een zwanepie. Ik heb een Ik heb het gevoel dat ik een beetje lunch heb. Ik heb het gevoel dat ik een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje

Ook maak hij het de witmaligheid, zij heb precies dan gijs spits en zisken de tatie is er nog tegen ons wat hij en Janano sab. Mijn bek stemde nog gedossa hier gijs spits, hij het stuurt staat zo naar gunno, hij gijs msah tegen ons, hij heeft Quebec is die en ze gaat in de dat hij mij gaat ze gaat in de streek dat ze en die uit. Sa tagno gan de Winnipeg sa he jaji jaji sa tagno ska as ti o de Quebec wes a basad gan I en the sto datum de road send datum bro square kilometers I had sa tagno ga el camino de I had big stop I had my I had big stop sab mean I had nisto no nesta nis I ti wasn big stop sab mean I had nisto no nesta he ga sweet said stu staso na gono ji ga ga stagno ska ja gam skegno so ga chinga so do ai da Soviet Union ok uta ja nis ni so chen datum no min nest sab ga spitz at so staso na gono ai ji ai ji but him ji ai but tech ai I am skadel da ban ji ni tachka and ji mbits ai ga when eti daten ga me god ze bei da na na get start ga nyo el quis ai de lack me gan sik ga ji ai ji putsen ga he skedel da ba na ji stab se da el quis ai nem de no ni sos da he when ji ta he ji want tells up mat sin el ga he jagar we sa ni sos chen da tum de no when ji ta he ji wi tsog no ga on de lack me gan sik el kam sti ga ga ji ai win ta no ga stige mag ja in der bichan der det so stige so no tag not so ja sagt ja uga bin bin ja stige di di di but di but dann je dann di och zu gut gegangen wie denn ook moe ga hij niet zo ten datum noemen, niet zo noem ik hij ga Schweiz het stuurt zelfs nog nog. Hij had Chelsea, hij had Justin Trudeau, ga we het ga je ook nog. Hij had de Nieuw-Gansker, ga je ook ga je dan je dan ook. Hij had Stoltje Mouskwel, hij had Hister Majesto, hij had Mary Simon, ga je dat ook om in haar dapschen, hij had stuurt zelfs nog ga Schweiz ook nog. Hij had Ganwagi, ga je ga we Hagnot, ga we Magnot, ga niet zo maar hij Square, hij had Chelsea Marken, hij had je Nibu, je Nigan stod na yo kanoge gai down I gonna new I have bus the joy dan guys speak on the that is gonna take notes.